0: is mal, Puerte. Doe gewoon eens giet hem in zijn elevator.
1: Wow, Puerte. Tot ga. Wow, why giet hem in jouw opisina? Grabe, giet je sa amo, no? Makon mo na. Nag-brown out. Apat ka oras kami sa escalator.
2: Wow, Puerte.
3: Salong pampiesta
4: sa MOR.